0: Hop, hop, pas. Deze is ook even slieken van 2026.
1: Ik was altijd wat verlegen als ik net het masker stond.
2: Al enkel lotje pampers naar bediest en vriet beschond.
1: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.

0: opgepast. Deze zukkenverslieken van 2026.
1: En ga in chat in de TIA stemmen.
2: Ai, Luca, ik heb kopzeer. Hoe komt dat?
3: Dat zijn dingen waar, zei. Krypte mijn machine. Al erop.

0: wake up and fish in the forge.
1: Een hemel schuine afternoon, uwest hier boeven, zolten in café de zatte wolk, want Jezus drinkt meer als een volk. Als allerprinsen Jérôme, Donjo, Kuiper, August en Roberto, een spelletje te koersen.
2: Ik zou het verdomme, een grote stroot. En al,
3: wat
2: vind
3: je dat?
2: Wat denk ik dan wel van?
4: Wat heb ik gezien?
5: Een grote stroot.
2: Dan hadden we een grote stroot, weet je wat dat bij ons komen? Een kastje in te pissen, noemde dat bij ons.
3: Wat heb je handen gezien?
2: Wat had ik gezien? Wat is een keer
3: dat ik heb een carré, jongen.
2: Een carré, weet je wat een carré is? In Antwerpen is dat. Dus ja, je maar op met een carré. Nee, nee, nee. Dan kan je niets komen doen. En ga, man. Ik heb die, wat heb je?
4: Just niks.
2: Dan heb ik een keer om, jongens. Wat heb je?
4: Wat?
2: Ah, 2-4, hè? 2-4!
3: 2-4!
2: Man, hij wil een toch. Dat is gewoon niet zo laat. Ik heb toch gewoon
3: niet gewonnen.
2: Ja,
3: kastje.
2: Ik heb gewonnen, als met mijn puskastje.
3: Ja, puskastje.
2: Kom, zeg hier, dat is
3: hier. 2-4,
2: maar wat? We gaan hier een ambras mogen.
3: We zien ervan,
2: kom. Ik ga even geven, jongens.
4: Je nog kan.
2: Nog net hetzelfde?
3: Ja.
2: Hartstikke, vijf vraagspapjes. Pak de uigen.
1: Als al mijn keer. Als hier binnenkwam. Jongens, hij zou jou niet ontamuseren om de lopende meter. Maar ik weet nog iets veel beter. Dus laat je akkoord naar me liggen en een garagepap moet staan. En trekt zo rap als een windje alle vlegerkens aan. Want hier beneden, de steen en tander, zijn jammer ontzingen en tassen met makander. Want al 44 jaar lang, honje donen hank. Dus spring me rap op al wettel en vlieg mee naar beneden. En zo geschieden.
6: NKV, beluister ik zelfs op mijn wc.

Yo. Kom uit een stad onder Denjer. Ze leidt diep in mijn hert. Een stad waar dat een zwaar bier nog zelf gebraven werd. Kom uit een stad waar dat carnaval nog echt leeft. En dat iedere wettelkrabber altijd alles geeft. Kom uit een stad waar dat je echt alles kunt bereiken. Waar dat zal niet kruiken en nog minder rapswet maken. Kom uit een stad van green en zwart en kaffeegieters. Waar dat ze witkap drinken met tussen

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: al wel wat moeite zijn.
1: In de kager.
2: Ja, Wittelkrabbers.
3: Haha.
2: T6
3: MKV.
2: En te start voor een vizier carnaval.

0: morgen om een dag. Het
1: is een groot feest.
0: Het is hier je groot feest en sommige om een dag.
2: Hop, hoppas, deze zoeken verslieken van 2026.

Radio met een hoek af.

0: ik niet gewinnen.
1: Blijf maar op de bandjes!
0: Riep ons moeder nog normaal. Want anders komt hem tegen en tenzij een gloeienba.
2: Wat zei ze? Gloeienba? En wie komen we tegen? Een wolf of wat? Pas op, hè!

0: versleten.
1: Ah wel, dat waren het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: Radio Ninove. Nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We clashen er voor en we zien Carnavalsradio in!

0: Wir sind echt wohl.
1: NKW.
0: Radio met een Lucas.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKW.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Leicester, Noor en KV. Radio Mennenhoek af. 111% carnavalsradio.

0: Op, pas, deze zukkenverslieken van 2026.
1: Hey! Zijn jullie het weer? Nina! Zing mij als mee!

0: ik even te springen.
1: Ik wil dat je springt als een beat begint. We beginnen hier van links, springen dan naar rechts.
0: Jumpen weer naar links
1: en dat al tegelijk. We beginnen hier van links,
0: springen tijd naar rechts.
1: Jumpen weer naar links en dat al tegelijk.

0: Alle carnavalisten zijn gereed.
1: Zij gaan ook gereed voor te springen.
0: Op wat plosh, van links naar rechts. Ik wil dat je springt van links naar rechts als een bieten hinge. 1, 2, 1, 2, 3.

0: springt als de beat begint. Lieke vette springen,
1: lieke vette springen.
0: Ik wil dat je springt als de beat begint. We beginnen hier van links, springen dan naar rechts.
1: Jumpen weer naar links
0: en dat al tegelijk. We beginnen hier van links,
1: springen tijd naar rechts.
0: Jumpen weer naar links en dat al tegelijk.

0: Alle carnavalisten zijn gereed.
1: Zijn we nu gereed voor te springen?
0: Op wat plos?
1: Van links naar rechts.
0: Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinks.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke caféboer Steven. Ah wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah wel, waar moet hij zijn? In de kager.
3: Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier carnavalsradio.
4: 111%, hè.
3: Ize, jebla!
5: Ja, hallo, kus allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon aan leren wat? Of dat je gewoon aan leren wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat een keer dat ik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht en de DJ-tijn die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke sporen.

0: De Nulkast.
1: Meesje van Nien. NKV bepist en bezoekt een stel John Veren. Spel zit je op de kameleneel. Van Tjor speel Wallever Diest mee met de grote jongens. Wie speelt er met ons mee? Wie doet er mee om onze kamelenrace?
2: Je moet er allemaal zoveel just niet aan hangen, dat is juist maar met een balken rollen, zeg.

nummer 5. Skieten of dan kom mee tot de startblokken. Nummer 6, schieten erin achter. Ja, wat en zien nummer 1 er dan een keer afkomen. Het ziet er ooit dat het de strijd werd tussen 5 en 1. Ja.

Ja, we zijn hier weer vertrokken. Nummer 8 is na het rapste weg en pakt er een schone veersprong. De nummers 4 en 5 zitten achter het volgende kind. En ook nummer 2 is nog altijd kenbaar. Ja, en een nek aan nek race voor de finish. Maar het is nummer

er en rollemær. Ja, we zijn hier vertrokken om de les te spurt. En de meeste MLS-starts niet gemist. De nummers 7 en 10 hebben een kleine feestprop. Maar zie nou, nummer 4 heeft ook de jutootjes gevonden. 4 en 12, nek op nek, nog een laatste snok. Ja, en nummer 12 is de winnaar. Leverood, de race is gedaan. Iedereen van haar op hele plosje.

0: Allee, ik ben daar weg. Radio
1: Milova. En café, Italeriet, Stijl Oliveren. De café madammen van Stadoche. Azun en Boenel.

Londor, der hier war Rusch. He was well built.

0: cave.
1: Pelo meu corpo pela pera, é mais do que ver as tiqueritas.
2: Hallo met Joris.
3: Ah, Joris. Zeg, het is hier met Robbie, hè. Onze groep bestof van het jaar 11 jaar. Zullen we de OV gelieken maken?
2: Dat komt in orde, makker.

0: Telefoon?
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Galenos cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.
2: Hier!

0: spel hier weer van alle mailen. Moet ik hier nou alles zelf doen?
1: Leicester, Noor en KV. Radio Menenoedaf. 111% Carnavalsradio.

0: zitten. Ah wel, daar werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: On a va la machine. We klassen de vereniging en we zien carnavalsradio in.
3: Ja, jongens. Het was te pijn, hè. Het is toch een keer monjaks, hè. Als u ziek als een hond, zeg ik.
4: Ja, ziek. Geen

Bonjour cousin, het is een van de sustainable verstemmende masker kassa. En ik lust de rug naar de radiovagine van de NKV, dat is de 10 en taan, daar gaan mij van delen.

0: verpast deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Ondacht. Ondacht. Ter ere van het 250 jaar bestaan van de Kaiser trekken gratitnief als strolende of domes hele chicste daaskoenen aan.

0: genieten de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Zo was het vandaag.
3: Love is in the air.
2: Mijn coach en mijn strike zijn nog zo rap gedaan. Als een café op nachtegrond blijft opstaan.
4: Een schaal zitten woosje, het werd een rennen woosje. Oos Keunien of zijn stad, oon de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benijden. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

De Ninovske fanfare. Wij gaan hierna een erken spelen. Kom aan, carnavalisten. Meezingen en meedansen. 3, 2, 1.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gerne een plosje om te vergoederen, te quizzen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager.
3: Ja, Wittelkrabbers.
4: Haha.
3: T6
4: en KV.
3: En te start voor een vizier carnavalsradio.

Ok, wat al krabbers, we gaan een speciale gaan doen. En dus gaan we allemaal zakken.

Oei, ah ja, dat is nog een keer. Oei, mensen, zijn gereed, hè? Zet je wel allemaal gereed? We gaan nog lekker zakken. We gaan de kot hier afbreken. Allemaal zakken, zakken, zakken. Met de gat tot op de grond. Iedereen, van 1 tot van achter. Van links naar rechts. Van

0: Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: schoenmaker.
1: Nee.
0: Nog één keer. Ah, jood, jongen. Alleen nog één keer zijn. En meisje, ben dat zot? Hij begon iets anders doen. Dat is nog nooit gezien. Prima met dat bos.
2: Carnavallen mee, ons allen mee, ons allen. Carnavallen, carnavallen mee, ons allen mee, ons allen. Carnavallen, carnavallen mee, ons allen mee, ons allen. Carnavallen. Carnavallen, carnavallen mee, ons allen mee, ons allen. Carnavallen, carnavallen mee, ons allen mee, ons allen. Carnavallen, carnavallen mee, ons allen mee, ons allen. Carnavallen.

0: toekomstige broeders. Kom de gernisjeen in ons abda.
1: Olé, olé.
0: Zet morgen rest, er zijn nog plosjes vragen.
1: Olé, olé.
0: Want wij hebben nog wat volk te krijgen.

Je krijgt chandal en een kleed en tang om een opgang. We hebben geen vrouwen van doen, nee, we trekken onze plang. Je moet dat dus niet generen. Als je achter het gebitje zit wil drinken en tijd nog eens een kortje leggen met de mannen van de gezongen mes van achter in de kapel. Niet je gestort, smijt stop gemak op en de rest als iemand hij wel. Dus als je goed steekt, mijn broeders.

En als je nog twijfelt, mijn broeders. We kennen nu eens iets goed gaan eten met de nonnekeuzes. We loten ze dan wel eens vrij van hoe vroos tonnekeus. Soms zijn je broeders ook eens graalijk ambetant. Wel, ik ben Turke vier van Twiezen, met een klover in hand. Je moet wel zien dat je getraind hebt om wat te zuipen. Want de mermeren vroeger speelt de kaart om over naar

0: Annie.
1: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
0: Ja, jongen, ja. Een valling peken.
1: Goeiendoep. Daarmee zijn hij toch niet opgestoen? Zij had ze opgestoen?
0: Ja, ook, jongen. Haar hij opgestoen. Ik heb geen neuk toe door peken.
1: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Hé, hey, daarmee hoesem. Daarmee kun je toch niet hoesem.
0: Wacht, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haar pieken. Hé, hey, maar wat dan iets weer inschrijven, hè?
1: Wie dat, hè?
0: Ah, boer de Dwie, hè?
1: Ah, godverdomme, boer Louis. Het is daarmee dat niet overgoed.
0: Oeh, wat hebben?
1: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
0: Hé, zust. Ja, hè, jong.
1: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
0: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: Hey, Pegen, is er eens. Moet jij niet eens hier lopen? Ga wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik iets met mijn dekament. Gelijk als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele winter hetzelfde. Hey, en ik kan dat niet veren?
1: Joch, haal het van dat leven niet ziek, zeker?
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Pegen?
2: Oeh, Hertekamp. Is dat Janevel?
0: Nee, ik wakker. Hij hoort, hè.
1: Waar, hè, jong?
0: Al novens te zitten in mijn garage, hè. In de winter. Dat los ik een of trouw.
3: Ja. Maar dat biesjes duiten doen, hè.
0: Ja.
1: Dat kost toch al wat geld, jong.
0: Dat is boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar banien, hè. Maar ja, ja, banien, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kament nog. Hé, hey. Zou je komen met tussenballen?
1: Ja, banien, hè.
0: Ja.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en het smokt nog leuk.
1: Zou je haar komen met tussenballen?
0: Joke, jongen, nee, ik heb nog hoeven.
1: Oh, ik geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga dat cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
4: Pierre Kop.

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Heimpolé.
2: Radio Ninove, nieuws.
3: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
4: On a la machine! We klassen er van Enneke en we zien Carnavalsradio in!

En man, als er wat bij zou, kan hij wel niet blijven wachten, hè. Zou het wel heren weten, hè. Als er wat bij zou, is het een ja of is een...

0: Op, pas, deze zulke verslieken van 2026.
1: Back in time. Zij er geriet voor. Gewoon back, back, back in time. Feest van Joor. Amont te hoor. Het is carnaval. Het is carnaval.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga in chat in de TIA stemmen.
2: Oei, ah, dat is hier de genie. Maar nee, hoe gaan ze mijn wal hierna? Precies een bal van een dag of dra. Kom, wat doen hier mee? Dat is hier een stad met een jubilee.
3: Ja, ja.
4: Zeg, laat ons hier eens passeren, want wat hebben we plus van doen? Het mag hier gewoon afwisseren, het is rap

0: Want bij ons ben je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ik. En 200% goed, ook gelijk ik. Onge verfmachine, 1001 kleuren en altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ik. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Paint at Home, Brokkelse Steenweg 166 in Ino.
1: Paint at Home. Paint at Home.
2: Paint at Home. Create your happy home.

0: Hop, hop, als deze zulke verslieken van 2026.
1: Wat is dat hier in of nog, hè? Hoe zijn al die dansings?
2: Ik weet het ja niet.
1: Tamelijk en ons gedooid bel.
3: Hallo?
1: Hey, woi. Het is hier de Keil, hè?
3: Wie is dat nu?
1: De Keil. Zeg, gaan die dansings hier van herroepen in Ninof?
4: Laat in, Mother Oxy.
5: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music. This is the sound of sea. This is the sound of sea.
4: Wat twee, los in Tahada.
6: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that.
4: What draw? Takaraf Cabrio.

0: Wat een mes op misschien.
1: De reclamekes!
2: Speel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
3: 250 jaar.
2: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
3: 250 jaar.
2: In de kager.
3: In de kager.
2: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

Bonjour cousin, het is een van de chaussée de bol verstemmende maskekassa. En ik lust de rug door de radio van Guinevere van de NKV, dat is de 10 en taan, daar gaan wij van delen.

0: na kop. Als je wil feesten, komt hij maar rapen, jalie, zeg ik.
1: Opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
2: En ga kentje in de Tia stemmen.

0: loont de moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

was mos. Waar wil voor iedere groep een plos. Waar wil, waar willen zonder jaar. Waar willen hun morgen en haar. Waar wil.

Waar werd een oorslot toen vergeloopt? Waar zijn ze biedt wel in alles door? Waar wil ze stenier like a kans? Mocht is hier toch niet geen avans? Vertraafd ons niet, verstoi ons niet. Ah wel, zie goed.

0: eten.
1: Ah wel, daar werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoed. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Radio met een hoek af.

0: deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: €29, MKW de Ploefkappers. Met de veske in een roosje, stel de alle veren. Dias de los Mierbeek.

0: onder de 11% Carnavalsradio.
1: Zeg, moet je nou eens wat weten?
2: Wat hè?
1: Ah, o Stefanie?
2: Ah, onze Veske Prins?
1: Ajoet, dat is een vries hè. Op mijn wagen, van de Giel, man, niet de fix.

0: spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van de stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

Iedereen kan dat wel. Daas naar achternoen, lode wittelverbranding. Eigenlijk zijn geen meisje meer, maar toch heb je nog altijd hoesting op dat punt. Niet het geen hoesting van een roos te horen, maar het geen hoesting van deur te horen.

0: radio, me na Nukav.
1: A jaj, zes dur, loďani frlíjen of se svechme a la sengen.
2: Deze sprool van de geruste Tefaninov en heel omstrijkend.

0: juice as duas, eh?
1: Oh, is dat een die wat aantoppet?
0: Jongens, godverdomme, zo zou haar portefeuille ook aan zakken holen, zeg die.
1: Jongen, het is op een gezicht af te leen dat dat werd gezet.
0: Ja, zie je toch, de dief.
1: Oh, jongens, dat. Maar ja,
0: kom eens aan weg, zeg. Gewoon op een ander.

0: domme, we hebben ze precies achter ons kleun, ze gaan meeboeien.
1: Domme, als het hier ook al.
0: Ja, de jute is niet boer, hè.
1: Je moet er niet van weten, hè.
0: Nee, nee, ik ook niet, hè.
1: Ja,
0: wat, ik niet meer boeien kom.
1: Ja, dan hou ik mee, hè. Dan is het
0: allemaal. Zo lang neem je.

0: loont de moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga eentje in de TIA stemmen.
2: 66 jaar geleden. Niet alleen carnaval werd geboren, maar ook nog echte wettels in de Ninofse kraamkliniek. Het Ninos dialect werd met de paplepel ingeheven. Zoen de kinderen dan ook nog kennen? We gaan een keer proberen. Zeg me een keer nou. Papa.
3: Papa.
2: Ja, goed. En dan een keer het in het Ninos. Wettel.
3: Ajon.
2: Wat was dat? Nee, wettel.
3: Ajon.
2: Godverdomme, want dat gaat hier geen waar zijn. Hè. Het werd hier echt tijd dat er weer echte wettels geboren werden.

0: Ale kom, wo ho noch isch probieren? Nie nof.
1: Nie nof.
0: Ja, da behinder au mir ob da trecke. Kuh büt.
1: Kuh büt.
0: Ja, gut. En dann geht es moeilijker. Kaffeehieter.
1: Kaffeehieter.
0: Ja, goed jong. Als dat al lukt, dan gaan we nog een keer een laatste keer proberen. Hè. Wettel.
1: Wettel.
0: Ja, valasse. Zie het wel dat je het kent. Misschien werden er hier van zijn leven toch nog echte wettels geboren.

0: Nou, ze zijn hier toch al lang kon vliegen, ze.
1: Ik ben hier toch ook weer te stukken.
0: Hier hebben ze naar het skantje een goed bierken en niet, of? Witkap, of al zoiets.
1: Ah, welkom, dat wil ik wel een keer prieven.
0: Ah, het is goed. Dan zijn we ermee weg.

stuk naar Nieuwegg. En volgt ons moor. En geen schrik, tot augustus door. We volgen hem in zijn geest. Vergeel niet af, een heel groot feest. Wij vliegen met ons groot lawaai.

0: zitten.
1: Ah wel, daar werd godverdomme dringend uit dat Gisba en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: Radio Ninove. Nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We klassen er voor een keer, we zien Carnavalsradio in!

0: Clovercast! Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch zo, Jern.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Onder de 0% Carnavalsradio.

0: que tu vois la radio moulin.
1: Hey, ploesters, zijn er geen veer? Pak toch.

Krol dat bejangpapier uit al alle kanten. Wat paint at home, daar vind je zeker en vast wat je ziet. Keus ooit meer als 200 collecties. En natuurlijk van de allerbeste kwaliteit. Ah ja.

Des ethnies à The Mollish for Clear. Hier over Jessico, en mijn alle op naar selfies doen. Deze is leven, van november tot de verbranding. Carnaval is geen moment, het is een missie, een roeping. En wie dat dan niet deed, die gaat opmarsen. Deze is geen visje, deze is vier, deze is straatje. Moet je hem bouwen om een dream, een wogen, een gedacht en altijd je touch mogen. De salamcarnavalist snapt ons code niet. Wij gaan al in voor dat ene moment, dat uniek moment. Van droog tot kostuum, wij zijn een team, wij pakken dat vast. Ieder lovend in dat haar, vonken vliegen, zogen gieren. Is een moage en stof, tank tot op de mieren. Handgemokt, neergestikt, tot dat god in nacht. Al met de stoepstomme waaien, op volle kracht. Wij geven kleer, genooit en power op stroot. Geen winkelkerken, worden gaan hert, altijd maar rood. Ze zien de stoet, bier, feest, maar niet de nacht.

0: Speel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van de stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kazer.

0: Series. Hazet mannen kallen met een vriendieke nees. Hazet mannen met een hele dikke kop. Kun het dan niet zeggen, maar alleen zijn een flop.
1: Lompen.
0: Series. Hazet mannen kallen met een vriendieke nees. Hazet een bellen, gelijk en achterlijk een dip. Vatjelijk verdien je al wat toekomst op haar lip.
1: Lompen.
0: Series. Hazet mannen kallen met een vriendieke nees. Hazet je geluf het moeder dan wat aan de klit. Zie dat dan al lopen, jongen, bukken schiet dat kind.
1: Lompen.
0: Series. Hazet mannen kallen met een vriendieke nees. Hazet je niet met de gazijnen voor je zot. En lukt niet van mijn voeten of ik geef haar een shot.
1: Lompen.
2: Ik gewoon niet zwaaien verder, zeg het altijd aangezien. Zie dat door na toch leuven, die gaat zet hier het licht. Hij kent je seks niet hoor, hij zit precies gekrompen. Het is echt wel geen afbaan.
1: Ga zet gewone lompen.

0: Afrika, dis mos ka, feel ek het 'n been in 'n dirt beat life. Se lachen allemaal mee aan, volgens ma, ek het er door in haar kop een vage of five. En dan is de riet, dat ik al lang kist, dat ga volgens aan mama, nog in haar broek kist. Ook omdat ik al haar been, dat is sneller tje gepakt. Maar zijn mama gezegd, dat ga ruiken die gekakt.
1: Lomp.

0: Hey Wittels, je goesting om wat aan me zien?
1: Bye jongen, geef ons een pijl, een boeg en een ploen. Toebak, vraven en een witkap met skoen.
0: Wat dan?
2: Pijl, boeg en een ploen.
3: Pijl, boeg en een ploen. Toebak, vraven.

0: opgepast, deze Zuckerfestliegen van 2026.
1: En ga en chat in de TIA stemmen.
2: Jeannette nummer 26. Waarom maken hier smartlappen? Waarom maken muziek voor lamzakken en zatlappen? En alle moeders in bad pakken. Oké, vrouwen zon, zijn je

0: De klimaatverandering zal een grote impact hebben op het hele Europese continent. En we zijn daar nog niet klaar voor.
1: Ja, jongens, geen weerwerm. Het zal van binnen blijven zijn.
2: Het is carnaval. Zal ik gewoon binnen blijven, zeker? Huh. Hoed op. De troep is een junglecarnaval. Dat gaat toch huk. We gaan hier niet een dikke boek opgeven, hè. Ik ben op zweten, zweten.
3: Ha, zet ons zweten, zweten.
2: Ik ben op zweten, zweten.
3: Waar zijn ons zweten?
1: Pijs dak in de zonnepluim.
2: Allee, speel je niet ooit?
1: Oh, nee. En mijn witkop is hier ontdekt.

0: of iets kwijt in mijn broek. Ik vind hier geen beun, hè, jongens.
1: Amo, sjoor dat hij niet in mijn man.
0: Wat is dat hier allemaal?

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie, waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Heimpolé.
2: On a la machine. We klassen de vereniging. We zien Carnavalsradio in.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Hop, pas, deze is ook een verslieken van 2026.
1: De Maya's worden verkeerd, mail neem je er tijd. Maar wijlen worden juist. Begin van het grootste feest uit. 66 jaar carnaval Ninov. De drivers!

Woile pakken hier de macht, ja hier de macht, ja hier de macht. Woile feesten heel de nacht, ja heel de nacht, ja heel de nacht. Zomer vieren, eus ons kracht, dat eus ons kracht, dat eus ons kracht. 66 jaar

0: jaren toen hier niks gezag. Heur die trommels heel de nacht. Zomer vieren is ons kracht. Heur die trommels heel de nacht. Boom, boom, boom, ja patat. Heur die trommels heel de nacht. Boom, boom, boom, ja patat. Heur die trommels heel de nacht.
1: Ja patat, mis het niet. Gooit maar los op de beat.

0: die verdoefde, een lelijke en grat vernemelegeerde blommekes gordijnen van een overgrootmoeder en onkel Evaristas Keumbrier die getrouwd was met de koffer van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in Nees Noorlog. Heb ik ze bijgezien?
1: Ah wel, dat hebben een tuigtuig dat je zou zien wat pijn dat hond. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Ik opmeten en installeren in je verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdjew. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je gauw eens bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de

0: al wel wat moeite zijn.
1: In de kager.
2: Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier carnavalsradio.
3: 111%, hè.

0: Upjes de muzieken, al dat doet allemaal.
1: Hop, hoppas, deze zukken verslieken van 20 cent.

0: wil gewoon eens naar de werkdag. Of wat fun dan een oud. Of wat plopjes zitten knippen. Anders ga ik hier van de jaar zeker niet meer aan een kostuum. Doe me voes.
1: Ik heb een kind met een duivelslichtage. Na vol met vuile pampen.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Houd toch je kop.

0: deze Zuckerfestlieken van 2026.
1: Dan zitten we zo.

Noorderkerk van Nienhof. Ik passeer door Hondekoepert en ik pijs op dat verrol van dat ezel en dat wettel.

Des tekstjes man de wettel. Hier hebben wij in ons gezetteld. Onze kinders doet. Dat zit van klein javoen in ons bloed. Hier hebben

0: Ketelman. Hallo meneer.
1: Hallo.
0: Hoe lang is hier al carnaval?
1: Nou, toch al 50 jaar.
0: En is er hier te veel plezier?
1: Dat is hier graalig tof.
0: En lachtigen en zaten op.

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: En avant la machine, we klassen er van Enneke en we zien Carnavalsradio in.

0: Zeg, ik heb het gat in de markt hier ooit gevonden, hè. Het is een machine, hè. Waarmee dat mijn tweerkind naar ons hand zet.
1: Ja. Ziet er niet gewoon uit. Als dat spul maar niet ontploft, dan zet jij wel een gat in haar merktemmen.

0: Maar ons machine is proberen opstarten, hè?
1: Zijn wel zeker, hè?
0: Ik bijst hoe dat alles op ons stelt.
1: Jongens, ça va, we zullen wel zien wat dat geeft, hè, als je ze zeker zit van dat spel.
0: Jongens, zeg, het doet mij nou twijfelen, hè?
1: Door een snel te lopen, hè?
0: Welke elektriek was dat, hè? Was dat nou 22 of eruit dan hadden?
1: Ja, man, dat weet ik nog eens, hè.
0: Zeg, en is de druk wel goed, hè?
1: Domme, wat doe je dan?
0: Ziet daar, heb je dat kutsoeding nog gezien, hè?
1: Miljarden, tjoe, dan begint dat te branden.
0: Alles op ze!
1: Alles op ze!

Ja, kom, we gaan nog eens proberen, hè. Tweede keer, goeie keer, hè. Moet dat normaal niet derde keer zijn, hè. Wow, dat zal wel goed komen, geen probleem. Collega, ik voel dat mijn dikke tenen. Dat is vertrokken. Ja, ja, ja.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Leicester, Noor en KV. Radio met een hoed af. 111% carnavalsradio.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oman duit. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn curieuze taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

Bonjour cousin, het is een van de sociedebol verstemmende maske kassa. Hè. En ik lust de ruk naar de radio van Guinevere van de NKV. Dat doet die lente aan, daar gaan wij van delen.

0: Oh, Papas, deze is ook een verslieger van 2026.
1: Papa kan spiegelen, heren, als ze heren zien. Maar niet nog. Door werd er veel andere dingen gespiegeld. Daarom, los ze zich, hoor. Ik heb een goed, die een alpaca's minder zat.

anders billen klassen. Maar niet een ooit. Of een hotje veel met een bierspasje. Kom, zet je in positie. Geef er maar een ferme klas op. Als u

0: Natalia.
1: Nou,
0: alleen er zit nog één slimme in de klas.
1: Hey!

0: Spel je geir vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de

0: die in jou.
1: Ja, geef ik dat uit. Ja, dat uit, ja. Nee, dat is Bordeaux, dat uit. Dat uit, zeg ik al. Allee, zie je, gaan naar de verschil tussen uit en Bordeaux. Hier, dat is uit, zie je het? En dat is Bordeaux. Allee, verwoord, kom.
2: Nee, dat is Bordeaux.

0: moet zeggen, Rien en Bellagie, Rien, ja, dat gaat door in dit pak. Maar Reut en Bordeaux, dat verschil zie je nou toch al, hè? Zou ik me nou toch niet zeggen dat je dat verschil niet ziet, hè?
1: Geboord hier niet, van kromme oos, dat speelt.

0: Jurgen.
1: Ah wel, dat waren het godverdomme dringend uit dat Gisbaheim Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heim Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heim Polé.
3: On a la machine. We klassen de vereniging en we zien carnavalsradio in.

0: tof danske geleerd.
1: Een danske? Welke jong?
0: Ah wel, het is een poerpaske, zoals ze zeker kennen. Stampen mee aan rechterbien, stampen mee aan linkerbien. Achterrood, veerrood, toe.

Op het moment verrier ooit je bocht is te gewoon. Ziet dat je plushet verraaier te keren of te droon. En kom niet kressen, want er zaait geen noon achter kroon. Vandoog zijn we Jeannette.

0: with your stick a little bit more. Jubilee and bitter stoekers, carrying my on fireboard. Hahaha, lach maar, we trekken ons door niks van doen. We moesten eens weten hoeveel dat er in ons kunnen zo willen stoen.
1: Het is de moment voor hier, je bocht is te gewoon. Ziet dat je plushet verraaid, de keer of de drone. En kom niet kressen, want er zaait geen noon achter kroon. Vandaag

0: Hop, oh, pas, deze zukkenfus liegen van 2026.
1: 66 jaar geleden. Niet alleen carnaval werd geboren, maar ook nog echte wettels in de Ninofse kraamkliniek. Het Ninofs dialect werd met de paplepel ingegeven. Zullen de kinderen dat nou ook nog kennen? We gaan een keer proberen. Zeg me een keer nou. Papa.
2: Papa.
1: Ja, goed. En dan een keer het in het Ninofs. We, tol.
2: Ajon.
1: Wat was dat? Nee, we, tol.
2: Ajon.
1: Godverdomme, want dat gaat hier geen waar zijn, hè. Het werd hier echt uit dat er weer echte wettels geboren werden.

0: Nou, zijn we hier toch al lang komt vliegen, zeg.
1: Ik ben hier toch ook weer te stuk gaan.
0: Hier hebben ze naar het skantje een goed bierken en niet, of? Witkap, of al zoiets.
1: Ah, wel, kom, dan wil ik wel een keer prieven.
0: Ah, het is goed. Dan zijn we ermee weg.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Hallo, Jor, Bjorn from Stockholm in Zweden. Ja, lees nou nog NKV van Nilof. Schön.

beek in ons zet en drinken ons, want uit is wet. Maar ons Vivian, hier onder teug. En een keer per jaar is door, werden we in dat weer gewoor. We gaan op stap, in een of stad.

0: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach. En de nodige kennis, gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Paint at Home, Brokkels is Steenweg 166 in Ino.
1: Paint at Home. Paint at Home. Paint at Home. Create your happy home.

Godverdomme. Wat is met dat hier peken? Gigi, ik pees dat weer een dikke in een bosje peken. Nee, Clara. Allee, kom hè. Mok er hier maar niet af. Dan wil ik er echt keer aan bosje.

wat langs kunnen mene. Hier met poeier of zander. Hij gaat door met een chique hokker. Om een keer naar de strandbaren. Was nog hier gekeupen.

0: en te start voor een vizier carnavalsradio.
1: 111%, hè.
0: Ize Jebla! Carnavalist in hert en nieren. Al jaren steken zot, maar

0: Radio met een hoek af.
1: Ja, Meesken, voor zijn ze weer.
2: Moesken, hij de kever al gezien.
1: Wow.

0: Xavi, de radio.
1: Met een hoek af.
0: En een serieuze.
2: En café vest, heldale veer. Nino Vieters, cafegieters. Al 25 jaar, onze zilveren jubilee. Is en hem een chat café.

jeito afro.

0: eten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbah en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer van hier Carnavalsradio in.

Stadtstuk 2018 Stijlfeer. Oostem, Zeijuren, tot diep in Alneuren.

0: Op, huppas, deze is ook een verslieken van 2026.
1: '29 MKW de Kloefkappers. Met de veske generoosje, stel de alle veren, Diaz de los Mierbeek.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: My name is Bond. James Bond.
3: Meneer Bond, lust er een huid nog een café?

Het is vrijdagavond en ik zit hier weer alleen. Na de voetbal, gekoren, potten pakken en na een tijdje verkleden. Als dat hier al zo blijft voor schoen, gaan we het onderwijs doen, voor te skiën.

0: zeg, al die vertoefde, lievelijke en grat vernemelegeerde bloemenkens gordijnen van een overgrootmoeder en onkel en Aristas Keumbrier die getrouwd was met de cousin van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in die snoerlog. Heb ze bijgezien?
1: Ah wel, dat werd deugd uit dat je zou zien wat paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kopmeten en installeren in je verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdju. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

0: Zeg maar alleen, hè. Zonder dat ik het wist, heb ik ze weer volgestoken.
1: Al heb ik een vloer, dat is toch gewoon iets? Zijn die content misschien?
0: Abba ook, maar ja, er lopen er dan al draai rond. En ze zijn later draaidogen op hier gemak in een kliniek. En ik mag op ter naar het stadhuis. Hoe moet ik ze blijven noemen, hè?

0: Germaine die passeerde week een hond gekocht. Ah, zo een teef.
1: Allee jong, dat zeg ik daar toch niet over, Avra.
0: Mon, niet mijn vrouw, dat een hond is een teef.
1: Ja, maar een hond peken. Een hond dat stinkt, dat makker, weet je.
0: Ah, zo een braaf, schoon bisje. Het enigste probleem is, ja, we gaan een hond nou weer noemen, hè.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de

0: Al wel wat moeite zijn. In de kager. Ja, Wuttelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier carnavalsradio.
1: 111%.

0: Opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
1: Ik was altijd wat verlegen als ik neffens het masker stond.
2: Al een kalotje pampers naar mijn eerst en vriet beschond.
1: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.
2: Er moest

0: zij je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of heb je een natte kop? Of wil je gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij nog een massage.
1: Welkom aan Lars voor een massage bij Tosh.

0: Radio Mananoukaf.
1: Meisken, attention. Allemaal welkom hier op het grootste feest van de lachende spot. Van het jaar, de 60ste keer. Pak de beste champieter, mijn roodje frigo. En vier met van harte aangeboren mee op onze diamanten jubilee.

0: doe je?
1: Maar nee, ze snitten aan.
0: Waar nee, snitten? Dan nee, snitten die wilde grat niet anders rijden. Stik dat lekker in de lucht. Ja, ja, meisje hier op de kant van Stroot. Meisje op de tribune. Meisje thee in de tribune. Prins Fritsken. De rood, de prinsjekomer. De ridders, de senioren. Allemaal, kom aan, pak dat lezen, goeie zak. Stik de bom uit. En als de muziek begint, gaan we allemaal op de somon. Met onze zakdoek zwieren. En dat voor de 60ste verjaardag.

Jonas, hej! Vilket man imant och äta fläskenål nästa blir.

Dojuren to en hennig, vult en beat in a life. Hij zit content dat hier zit. Mijn hart is gewoon mee. Vult het al komen stille zoon.

0: ma se le këzuan.
1: Të reklamë kësë!

0: zitten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: Radio Ninoven, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: En avant la machine, we klassen er van Eindeke en we zien Carnavalsradio in.

De Rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Wat zei je al van zin, hè?

0: genieten de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: De radio
3: met een hoek af.
2: En een serieuze.

0: Dat is voor mij een trial run.
1: Hij zat zo lang bij mij.
0: Ze gaat even doen. Wat doet er gewoon eigenlijk?
2: Ella, geen ambras in mijn café, hè. Steek door haar gewoon een zingende shoebox, hè. En plas je aan in plek van op mijn kanderen.

0: Ja, Janneke Zuurbox, dat zie je niet, hè. Je mag het afsluiten. En houd je kadeen ook maar van onder de hand terug. Maar we zullen wel zien dansen, zei onder de Zuurbox.
1: La, la, la, la, la, la, la.

Robert. Ulrich. Waar moet Arlid zijn? Zijn we een batterie opholen? Want het is banket. Oei, de neef van de prins. Nou, dat verkoopt beter, hè. Oei, nog één nog drinken, zeg. Daarmee verkleren we hier vooral de carnavalisten en de protégés van de stad. Een banket vergeopend.

0: Ik heb al getrompeerd. Dat is de opening voor 2025. Als er hier andere protesees gewoon een tafel zitten.
1: En na voor echt. Welkom op de diner van de Prins.

Amai, wat is dat dan allemaal? Allemaal die schuin koleren. Wel, is zijn hier precies in een floraland. En waar riek ik hier? Dat zijn precies allemaal blommen.

Krol dat bejaankpapier uit al alle kanten. Wat paint at home, doof in je zeker en vast wat dat je ziet. Keus ooit meer als 200 collecties. En natuurlijk van de allerbeste kwaliteit. Ah ja,

0: Zie toch wat als een nabij is, maai.
1: Ja, ken je hem niet? Allee, een aboe. Wel zo'n klop dat hem je verkoopt.
0: Nou, verdomme. Allee, kom, we zullen eens mee gaan klappen, Tijn.
2: Zit je gewoon hier niet?

0: Ga daar voet naartoe, heel de nacht op de boom richting Taatstatoor.
1: De tap is lessen zonder of naar de Rio. Op de boom is dat de toek naar de
2: Versato.
3: Nee, ik heb dat niet binnen mogen.

0: Hey, Sam, hoort dat in aan alle jongen dat zal doen.
1: Opgepast, deze zukkenverslieken van 2026.
2: En ga kentje in de dia stemmen.

Deschid-te,

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
1: In de kager.
2: Ja, wittelkrabbers.
3: Haha.
2: T6
3: en KV.
2: En te start voor een vizier carnavalser.

0: kot. Een ander eiken met wat meer schwung in.
1: Allee, het zijn jou, wat komen ze aan doen? Allee, is deze dan goed?
0: Ja, veel beter. Hier kunnen we niet mee toezen.
1: Ja, maar ja, dan moet je wel meedoen, hè?
0: We zullen wel zien, we gaan een keer zien. Kom, we gaan erom beginnen. Allee.

0: best.
1: Ja, maar het is hier wel een annekesnest.
0: Een annekesnest, wordt wel goed in al de rest.
1: Ja, ja, dat ze me wel zien in de grote narntest. Zwaait en zit, pakt al een boek en trekt ze maar goed op al een onderbroek.
0: Echt waar?
1: Echt waar?
0: Echt waar, meneer Tamtam?
1: Van in begin tot topblad 7, van oefstuk 5 tot oefstuk 9, die twee tabellen en die door tegen, dat vraag ik allemaal in de test, de narkestest.

0: unor sex cafezu.
1: En cavi Samsung.
2: Ohne Gefrieden da hat sein Bein.
3: Wereld stopt, het is hier gedaan. Het is een virus op de bon.

0: Spelen jij er vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit jij naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je gauw eens bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébouw Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
1: In de kager.
2: Ja, Little Crack.

De ronde tafel van Inhof, dat zijn alle motofliepathekens. Boites, mossen, zwijpen, brassen, feesten en muziek, patatjes, goeie dekens. Want we hebben een hert van goud, maar patatje hebben nu.

0: Einer skrek je, filka kuna hat, filka kuna hat, filka kuna hat. Einer skrek je, filka kuna hat, filka kuna hat.
1: NKW belaster ik zelfs op mijn wc.

geven. Jeannette stopt haar rot. 7 op 7. Een slang in Ozanne zet je dik maar op 9. Lotje mo Bram was er niet tegen. Ons botteke zoon, Ellen op onze kop. Al de zomer zijn we op ons best. Morbello Zasta blieven er niet op een wespennest.

Met veel tamtam, gommen vernien of der vier en vlam. Met flessen zierstof voor het vaderland. Alles geven, dus worden brand.

zonder dat hij kunt ploemen op mijn steekjes toon. Hoe goed het zijn zonder mijn keep en mijn stripjes kaas noem. Hoe goed het zijn.

hoef het zijn. Als ik weer bij haar zou meegaan in de stoet, ik gewoon al zeggen, vanaf nu beloof ik nog meer als goed. Ik gewoon al zeggen, hoe gaat het zijn? Gelijk als dat altijd was. Ik gewoon al zeggen, het is een herinnering voor altijd. Ik gewoon al zeggen,

zijn. Als de visken hier weer gereed zou staan. Hoe gaat het zijn? Als mijn stem nimmer door de micro zou gaan. Ik gewoon al zeggen. Ik heb echt mijn best.

0: zitten.
1: Ah wel, dat werd het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: Radio met Anouk af.
1: Zeg man en beste, wanneer kom je aan de televisie om aan ogen werken? Hè? Want ik heb dat nog niet te dikke gezien zelf.
2: Hela, kameroot. Ik ken hem, ik door via mogen touchen met een jongen. Ah goed, ik weet nou nog niet.

0: Dat ze mijn bootje stak. En ik was doodgelukkig, want ik zat op mijn gemak.
1: En ook een tussen studio, door deed niet her en mee. Ze sloot dat ik maar na zelf een job in de wc. En iedereen moest zieken, paniek in heel de klas.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: NKW!

44 keren zijn er de blikjes baar. Onder stroelende zon of zelfs in naasje gekaar. Als je was 60 zet, weet je perfect wat ik bedoel. Of vond je doof en nog te klein en zat er nog op stoel. O jubilé, o jubilé. Veel is die van jouw noem dobbele jubilé. Dat spel bestoel die avond.

Want 12 is een zigzag, bleek is een waal en bestoen niet van Tjurika 4 witte gjoen.

Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ik. En 200% goed, ook gelijk ik. Eigen verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer dan genoeg in huis. En elke verhaal en kleuradvies stomen altijd gereed.

0: En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk kieken. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Painten at home. Brokkels is Steenweg 166 in Ino.
1: Paint at home. Paint at home. Paint at home. Create your happy home. Ons feske hele roosje. Komt als zee. Lang genoeg op gewacht.

0: Op, pas. Deze zukken van Slieken van 2026.
1: Er zijn weer veel liedjes geschreven, avontuur. Allemaal Bosch. Maar als je het ook zegt, dat is nog carnaval.

0: Mi je mal slipke nemen voor dat roem te dragen, jongen.
1: De moment van het jaar, de tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden, de kloon uithangen en met elkaar leggen.

0: Ben je geir, vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van de stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kazer,
2: kazer
0: in de kazer,
2: kazer
0: in de kazer,
2: kazer
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kazer,
2: kazer
0: in de kazer,
2: kazer
0: in de kazer,
2: kazer
0: in de kazer,
2: kazer.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kazer.
3: Radio Ninove. Nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd.